0: als je bedoeld zijn van het dier. En ik ben daar gelukkig in te laten. Dan ben je toch gelukkig dat ik het wel een keer. Zeg het wel je toch dan weer naar mijn hand. Ik ga maar als je bedoeld zijn van het dier. En ik krijg geen zonkjes te kaas. En ik krijg geen zonkjes te kaas. En ik krijg geen zonkjes te kaas. En ik krijg geen zonkjes te kaas.
1: אנחנו לא שוכחים שגם סוף שבוע בעצם זה יצא ככה השנה, כל החגים הם גם שישי שבת, למי זה טוב, למי זה לא, תלוי.